106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
0: non-stop muziek.
4: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door dieren op de weg is de N50 Emmeloord richting Zwolle dicht tussen Kampen en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Dat zijn de omrijders voor die Zuurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt, zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan de nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Ko Zakkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Ko Zakkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. 12 kilometer, de vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug. 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hedge Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn de radio.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
8: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
12: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
11: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintel en Knoopend Del 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen afrit Frieschepalen en Westpoort 10 kilometer file. Een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file. 25 minuten vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Woonidee, Woonidee.
10: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee, dat is mijn idee.
0: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
9: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op en naar Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Horne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena, onze thuisbasis. Jouw radio.
1: Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in De Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen, West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marem en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten. Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. De lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasn.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballen Gooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen Gooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
7: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
6: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wordt al een voorzichtige iets minder druk op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda en Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Pianisten Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Wijk en Aalburg tot Almkerk.
1: Via FM, DHB of online.
0: Heel Altena stemt af op AFM.
1: Radio AFM.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan een nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Koos Akkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Koos Akkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Knoopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog, de weg is weer vrij. De A15 Gorinchem richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. N33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Hoe gingen Incontena, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil, met de tentoonstelling Van Kwaal tot Kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, die dit jaar het thema Lichaam en Geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffelhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
8: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Ries van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nog een file tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Knoppen Del en Afrit Arkel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En 33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. Dat komt door een ongeluk. De onderleiding heet U35. En waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Zeg je Altena? Dan zeg je AFM.
0: Dit is Altena's beste muziekmix. Come on! Op DAB, FM en online.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113... of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in de Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 8 kilometer file tussen de afrit Geldermassen en Kerkdriel, een kwartier vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is door een ongeluk dicht tussen Delfzijl en Appingedam in beide richtingen. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: deelt over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Waar Altena geniet. Dit is AFM.
3: Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Ries van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
12: WoonIdee. Dat is mijn idee.
14: WoonIdee in Veen.
12: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
15: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 4-0.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan een nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Koos Akkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Koos Akkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de afsluitdijk richting Friesland vanuit Noord-Holland op de A7 3 kilometer file bij Kornwerderzand 10 minuten vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is nog altijd dicht in beide richtingen tussen Appingedam en Delfzijl door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. De N33 Eemshaven en Veendam in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam door een ongeluk. En 2 kilometer file op de N35 Zwolle Almelo bij Raalte, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113... of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in de Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Scoren en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. U loopt de A6 Emmeloord-Muiden door een uitgebrande vrachtwagen bij Lelystad 3 kilometer via 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Ouddijk. Dat komt door de veiligheidsmaatregelen. De rechterrijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht door een ongeluk bij Knoopend Rijnsweert 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de TBS-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Na 2 Amsterdam richting Den Bosch een kwartier vertraging en 2 kilometer file bij afrit Utrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. De N14 is dicht van Den Haag naar Leidschendam bij de Parktunnel. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%.
7: Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Klaas groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
11: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
3: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op de naar Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van 7,50 voor de jeugd en 21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl. In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn het! De radiozender.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt, zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan een nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Ko Zakkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Ko Zakkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat file tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Hoe gingen Intona, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil, met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Febert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor één doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door de controle van kwartiervertraging vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De afsluitdijk is nu even dicht door een ongeluk op de A7 Heerenveen richting Den Hoever. Dus van Friesland naar Noord-Holland is het dicht bij Koornwerdersand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Waar Altena wordt geïnformeerd.
1: Dit is

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113... of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in de Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Febert Scoren en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A7 is weer vrijgegeven vanuit Heerenveen naar Den Hoever bij Brezandijk. Na een ongeluk nog een kwartiertje vertraging daar. En 10 minuten vertraging na een autobrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Vierlingsbeek. 4 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste

0: FM.
1: Regio Info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Pianisten Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Woonidee, Woonidee.
7: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: Woonidee, dat is mijn idee.
8: Woonidee in Veen.
5: Aan de Begijnhof.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
12: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Met het nieuws.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De twee zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maasbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de controles aan de grens 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. A2 Utrecht-Den Bosch 5 minuten vertraging bij Bavel. En vanwege een spoedreparatie is de N36 dicht vanuit Almelo naar Ommen bij Aaddorp. Een kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
16: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt, zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan een nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Koos Akkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Koos Akkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging door 12 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Beest. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Bij Beest is de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren. Want er staat een kapotte vrachtauto op. Kwartier vertraging daar. Een ongeluk op de A32, Heerenveen-Meppel. Bij Wolvenga 4 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Huissen 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15, Gorkum, Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
9: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien.
4: Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
12: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113... of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in de Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in Zuid-Holland. Ook is het druk rond Utrecht en bij Nijmegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 18 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn en een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Er is maar één rijstrook open van de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij afrit Tolen na een ongeluk. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. De oponthoud is nog een uur op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Vanaf knooppunt Gorkum 11 kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook bijna een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het file rijden over 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Alte Natuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin

0: website altenatuur.nl. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer Leerdamsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen, zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer 1,5 uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam door 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda, 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En 1,5 uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8:00 met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Luister
0: via FM, DAB of online.
3: Radio AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt, zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan de nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Ko Zakkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Ko Zakkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Veel dagelijkse lange files. De meeste files in Zuid-Holland, bij Utrecht en bij Nijmegen. In totaal 656 kilometer. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam. 24 kilometer daarvan. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Ridderkerk. Uur vertraging door die file. En die file sluit eigenlijk aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum namelijk de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging daardoor. Op de A22 Velsen Beverwijk. Bij Beverwijk Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 3 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A27 als je vanuit Almere naar Gorinchem rijdt. Voor knooppunt Lunette 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio Info.
1: 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. Jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: Ideeën opdoen bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is wat drukker dan gebruikelijk, al zijn we denk ik al wel over het hoogtepunt heen. Het aantal files begint langzaam af te nemen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Utrecht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort nu een kapotte vrachtauto bij Hilversum Noord. Die blokkeert de rechterrijstrook. 12 kilometer file daar vanaf Muiden, een 1/2 uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, 1/2 uur vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer file daar nog wel. Vanaf knooppunt Gorkum rijdt het langzaam. En die file sluit aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 18 kilometer. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein moet je rekening houden met een 1/2 uur vertraging. De rechterrijstrook van A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost na een ongeluk. 3 kilometer file en 1/2 uur vertraging daardoor. En daardoor weer file op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met A22 3 kilometer met 1 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
7: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
7: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Hoe gingen Altena, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in de Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avond, spits. Het was drukker dan gebruikelijk vanavond, maar gelukkig niet al te veel ongelukken en pechgevallen. 177 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Veroorzaakt 11 kilometer file. Tussen Muiden en Hilversum Noord rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Wil je richting Hilversum, kan je ook de route via Almere kiezen. Dan ga je over de A6 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn nog 10 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En 20 minuten vertraging ook nog op de aansluitende A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File staat voor Dordrecht Centrum. Is 19 kilometer. Draai dan langzaam vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
10: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op de, bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het al bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
9: De grootste schade ligt bij drie stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
11: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over een, of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
9: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
7: muziek en informatie.

0: Regio-info. Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Pianisten Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt, zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan de nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Co Zakkenboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Co Zakkenboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien tingieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl. In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Altena's beste muziekmix. AFM.
4: Hey yo, Jason.
5: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
4: Say something to her. Holla at her.
5: I got one question.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Langsbach.
5: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
4: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
6: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
3: Floris Hogenhuizen.

My Girl van The Temptations. Goedenavond, je luistert naar Radio AFM na de late uurtjes. En we gaan het weekend afsluiten en we gaan de week lekker beginnen met een paar heerlijke klalletjes uit de jaren 60, 70 en 80. En wat nieuwe nummers, zoals deze, Mika, Grace Kelly.

You can hear love van The Supremes en daarna Diana Ross en The Supremes. Toch al een tijdje geleden. En van een tijdje geleden gaan wij nu toch naar een best wel een recent nummer. Want we hebben nu een nummertje wat maar liefst, maar ja, je raadt het niet, 3 dagen oud is. 3 dagen oud. Het is namelijk een van de nieuwste nummers die uit is gekomen van Taylor Swift. Dit is Patient Zero. Ja, echt een prachtig nummer. Vorig jaar bracht Taylor haar album The Life of a Showgirl uit. En dat werd wereldwijd het best verkochte album van 2025.

Patient Zero dus van Taylor Swift. Dus de nieuwe nummer 1 plaat hier zo in Nederland. Maar liefst 3 dagen oud. Dat is dus eigenlijk nog gewoon helemaal niks. Hij staat nog midden in zijn babyschoentjes. Ja, toch wel geweldig om te zien dat toch nog de grote Taylor Swift ook nog steeds gewoon hele nieuwe mooie muziek uitbrengt. En deze heeft dan toch nog wel een hele belangrijke, of misschien toch nog wel een interessant verhaal erachter zitten. Waar het dus eigenlijk over gaat, of hoe die ontstaat is dat Taylor een keer een avondje met vriendinnen. Een van hem was benaderd door een nieuwe vriendin van haar ex. Met de vraag of zij vroeger dezelfde nare dingen hadden meegemaakt met die man. En toen bleek dat bijna iedereen in het groepje zoiets had meegemaakt. Ja, Taylor dacht, dit is een interessante invalshoek. En schreef het nummer alsof jij zelf dat telefoontje krijgt. Ja, het klinkt een beetje ook als een eenzijdig telefoongesprek. Met dat viooltje zo aan het begin. En ze noemt zichzelf dus ook Patient Zero. Steek die maar in je broedzak. Dan weet je ook, als iemand aan jou vraagt op een verjaardag, heb je al dat nieuwe nummer van Taylor Swift gehoord? Kun je zeggen ja. En dan kun je gelijk uitleggen waar het nummer over gaat. Ja, en dit nummer, dat kent iedereen. Dit is Ilse de Lange met So Incredible.

Kanatoy van Roach voor. Al blijft dat toch een heerlijk plaatje. Heb jij je ooit afgevraagd wat er afspeelde op 28 september 1968? Nee? Ik gelukkig wel, want ik ben weer de geschiedenisboekjes ingedoken. Ik ben weer de ladder opgeklommen naar zolder. Ik heb weer alle dozen doorzocht op zoek naar iets interessants, iets leuks. Iets wat met muziek te maken heeft. En ja hoor, we hebben het gewoon weer gevonden. Want vandaag op 28 september 1968, precies 58 jaar geleden, kwam op die dag Hey Jude van The Beatles uit. Ja, en gelijk op nummer 1 in Amerika. En daar bleef hij maar liefst 9 weken staan. Dat is de langste nummer 1 notering die de Beatles ooit hadden. En dat met ruim 7 minuten was het tijdens ook een van de langste nummers die ooit een hit werd. Want hè, vroeger radio, als je plaat langer was dan 4 minuten, werd die gewoon niet gedraaid. En een plaat van 7 minuten nummer 1 aantikken, ja, dat was echt ongehoord gewoon. Nou ja, Paul McCartney schreef het oorspronkelijk voor Julian, de zoon van John Lennon, om hem te troosten tijdens de scheiding van zijn ouders. Ja, hij begon als Hey Jules, maar Paul vond Hey Jude uiteindelijk beter klinken. Ja, en er is nog veel meer gebeurd. Op diezelfde dag, in 1978 dan, bracht Black Sabbath het album Never Say Die uit. Het laatste album met Ozzy Osbourne in de oorspronkelijke bezetting. En in 1991 overleed op deze dag jazzlegende Miles Davis, 65 jaar oud. Maar we blijven bij die onersterfelijk meezingen. En hier is Hey Jude.

0: Dit is AFM
1: Weerbericht. Ja, vanavond en vannacht kunnen meerdere onweersbuien passeren. Later kan er lage bewolking of mist ontstaan. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen beginnen we met lage bewolking en mist. De zon komt er in de middag goed bij en het wordt zeer warm met 26 tot 28 graden. De zuidoostenwind is matig. Woensdag is het nog zomerser. Maar daarna volgen buien en minder warme lucht. Koud, dat wordt het zeker niet deze week, met temperaturen rond de 20 graden. Hier blijft het vaak droog, met flink wat zon.
0: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
3: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is vrijdag officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooyen luidde samen met de directeuren van CBS Het Fundament en Kindcentrum Camelot de oude schoolbel van Het Fundament. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de basisschool en het kindercentrum en moet een comfortabele en gezonde omgeving voor kinderen bieden. Het pand is gasloos, heeft zonnepanelen en een sedumdak. Het Fundament en Camelot namen in juni hun intrek in de Roosmolen. Tijdens de opening waren medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden aanwezig. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ja, Sir Duke van Stevie Wonder. Daarvoor hoorde je My Body Isn't Ready van Somber. En dan nog eventjes over Sir Duke van Stevie Wonder. Ja, wat is het toch een prachtige plaat op deze maandagavond. We beginnen de week lekker heerlijk met een paar van die zwingende plaatjes. Gewoon een paar van die plaatjes waarvan je denkt van, oh, als ik nu in de keuken zou staan, dan ga ik er echt helemaal bij dansen. En dat moet je eigenlijk ook gewoon lekker doen. En dan nog iets over dat plaatje, want eigenlijk is dat plaatje één groot eerbetoon aan alle grote namen uit de jazz. Want hè, de naam Sir Duke verwijst eigenlijk naar Duke Ellington. Die is helaas wel vlak voor het nummer overleden. En het nummer noemt Stevie ook helden als Count Basie, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Dus eigenlijk is dat hele nummer gewoon één heel groot dankjewel in de vorm van een plaat. Hier is Outkast, Miss Jackson.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
9: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Zo gaat om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
11: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus zoals een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
10: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Woon idee. Woon idee.
14: Ga idee opdoen bij
13: bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
14: WoonIdee, dat is mijn idee.
15: WoonIdee in Veen.
14: Aan de Begijnhof.
16: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
17: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
18: De radiozender voor de gemeente Altena.
19: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
18: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
19: Met nu
20: Floris Hogenhuizen.
19: De

of rock and roll van Joan Jett. Oh, wat is dat toch een heerlijke, lekkere plaat. Iemand anders hier in Nederland die ook echt knallers van een plaatjes de afgelopen tijd heeft uitgebracht, is niemand minder dan onze eigen Roxy Dekker. Zoals jullie misschien al weten, het is heel groot nieuws geweest. In april volgend jaar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam dus, staat zij voor een volledig uitverkochte arena. Een primeurtje, want het is nog nooit iemand gelukt. Als een vrouwelijke soloartiest in ieder geval. Dit is de eerste vrouwelijke soloartiest die de volledige arena uitverkoopt. En deze plaat is ook heerlijk. Dit is namelijk de openingstrack van haar tweede album Superstar. Hij is natuurlijk weer enorm viraal gegaan op TikTok, Instagram en alle andere dingen. Ja, luister maar. Zo lekker.

Clouseau met Domino of zo. Daarvoor hoorde je natuurlijk Crazy on You van Heart. En daarvoor Roxy Dekker met Bare Minimum. Roxy Dekker staat dus gewoon volgend jaar in een volledig uitverkochte arena als eerste solo vrouwartiest. En iedereen dacht, de zogenaamde social media en celebrities, professionals, kenners, die dachten, dit gaat haar nooit lukken gewoon. Het gaat haar nooit lukken om die arena helemaal uit te verkopen. En toch deed ze het in een recordtijd. In bijna een uurtje was heel die arena uitverkocht. Nou ja, wat is het, een kleine 40.000 mensen komen ze naar luisteren. Maar zij is niet de eerste artiest waar zoveel mensen naar komen luisteren. Zo is er een echte legende vandaag jarig. Ik heb het over niemand minder dan B.E. King. Hij werd op 28 september 1938 geboren. Vandaag is dus zijn verjaardag. Hij begon bij The Drifters en zong daar de lead op klassiekers. Maar solo maakte hij het nummer waarmee hij voor altijd bekend werd. Ja, Stand By Me. Een lied over trouw en samen sterk staan. En dat decennia later nog steeds overal wordt gedraaid en gecoverd. Ook vandaag jarig is Paul Burks, de drummer van 10cc. Hier is Benny King.

0: Dit is AFM
1: Weerbericht. Vanavond en vannacht kunnen meerdere buien passeren. Later kan er lage bewolking of mist ontstaan. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen beginnen we met lage bewolking of mist. De zon komt er in de middag goed bij. En het wordt zeer warm met 26 tot 28 graden. De zuidoostenwind is matig. Woensdag is het nog zomers, maar daarna volgen buien en minder warme lucht. Koud wordt het zeker niet deze week, met temperaturen rond de 20 graden. Hierbij blijft het vaak droog met heel wat zon.
0: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
3: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. De Merwedebrug bij Gorinchem was sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De brug was sinds donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden en zou aanvankelijk tot maandagochtend 5 uur dicht blijven. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan gepland. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daarmee is ongeveer 400 ton gewicht bespaard. De brug kan daardoor veilig worden gebruikt zolang er wordt gewerkt aan de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars mogen er nog steeds niet overheen. Een fietser is zondag gewond geraakt aan zijn hand bij een poging de afgesloten Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleewijk over te steken. De man probeerde aan de Brabantse kant een hek van het fietspad te openen, maar raakte daarbij gewond. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatse. Volgens Merwedebrugwatcher Tony Smits proberen vooral wielrenners regelmatig het afgesloten fietspad te gebruiken. Het fietspad is sinds mei dicht vanwege werkzaamheden aan de nieuwe brug. Langzaam verkeer moet gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten staan borden die op de afsluiting wijzen. Ko Zakkerboy speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Ko Zakkerboy plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde door in de tweede voorronde te winnen van derde klasse Germania. Met FC Utrecht wacht nu een tegenstander uit de Eredivisie. De exacte datum en aanvangstijd van het bekerduel worden later bekendgemaakt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Lotto Side van Wakey Wakey. Daarvoor hoorde je Hans en Thomas met Wat een Dag. Oh, wat hebben we toch weer heerlijke Nederlandse plaatjes vanavond gedraaid. Het is 9:50 op de maandagavond. Het is het begin van de week. We sluiten het weekend lekker gezellig af. En we gaan de week gewoon lekker goed beginnen. Voor de mensen die in het hoge noorden werken, hier in het zuiden wonen. En dus elke dag over die verschrikkelijke A27 of de A2 heen moeten. Heel veel sterkte. Ik ben er ook zelf eentje van. Ja, en dan wat is er nou leuker dan een paar leuke feitjes op deze maandagavond? Zo is het zo dat overmorgen 30 september is volgens de cijfers de meest voorkomende verjaardag van heel Nederland. De meeste Nederlanders zijn dus op die dag jarig en dat heeft alles te maken met de feestdagen 9 maanden eerder. Ja, reken die zelf maar uit. En Nederland is er weer op het Junior Sing Festival. Dit jaar wordt ons land vertegenwoordigd door Maria met het nummer Strong Together. En het is Don't Bring Me Down van ELO.

Radioactive van Imagine Dragons. Het is de klok staat op 7:50 s'avonds. Het is ondertussen alweer bijna bedjestijd voor de meeste mensen. Maar we gaan hem nog wel eventjes afsluiten met het laatste nummer van vandaag. En dat is een echte one-hit wonder. Het is namelijk, het verhaal is bijna niet te geloven. Het is namelijk augustus 1974. De Jamaican-British zanger Carl Douglas staat in de studio om een serieuze ballad op te nemen. Na het einde van de sessie waren er nog maar 10 minuten over. En de producer had nog een B-kantje nodig. Want hè, aan de plaat had je altijd een A-kant waar het grote nummer op stond. En de B-kant, de ietsjes minder populaire. Nou, Douglas had nog een tekstje liggen dat hij had geschreven na het zien van een paar kinderen die kung-fu-bewegingen maakten op straat. In 10 minuten met 2 takes namen ze het op en de platenbaas hoorde het en zei meteen: dit moet de A-kant worden. Dit is helemaal geen B-kant, dit is gewoon een A-kant. Nou ja, de eerste 5 weken kreeg de plaat geen enkele keer airplay-tijd op de radio. Verkocht bijna helemaal niks tot de discotheken het oppikken. Daarna ging het als een raket. Nummer 1 in meer dan 10 landen en ruim 11 miljoen keer verkocht. Een van de best verkochte singles aller tijden. Hierna scoorde hij helaas nooit meer een hit. Hier is Kung Fu Fighting en ik ben er weer volgende week.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
7: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
11: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
10: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
12: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
10: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
8: Radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
8: Altena's relaxte muziekavond.
9: Dit

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
2: Altena's relaxte muziekavond.
3: De

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk-België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is